0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België en Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredoom in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredoom. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredoom in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredoom. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
10: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen.
13: En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Binnenhof krijgt nieuwe winkels en concepten. En tegenstanders AZC uit Hoorn bekogelen voorstanders. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het Binnenhof in Stadshart Amstelveen krijgt de komende maanden meerdere nieuwe winkels en concepten. De opvallendste toevoeging is modeketen Stradivarius, die eind 2026 een winkel van 1000 vierkante meter opent, verdeeld over twee verdiepingen. Ook modelabel Summum heeft inmiddels een nieuwe vestiging geopend. Daarnaast komen deze zomer bubble tea concept Dynasty en lifestyle merk Waterdrop naar het winkelcentrum. Volgens winkelcentrummanager Eduard Helwig blijft het Binnenhof zich ontwikkelen tot een eigentijdse plek. Ook GD Sports, Douglas en CNA vernieuwen of vergroten hun winkels. En bij demonstraties rond de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn zijn donderdagavond spanningen ontstaan. Tegenstanders van het AZC gooiden eieren en flesjes naar voorstanders. De politie en ME hielden groepen uit elkaar en leidden de voorstanders uiteindelijk weg, waarna het rustiger werd. Onder de tegenstanders demonstreerden samen met PVV-leider Geert Wilders bij het gemeentehuis. De gemeente wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in het voormalige hoofdkantoor van L'Oréal aan de Wigger-Bruinlaan. Ook vorig jaar liep een protest tegen de opvang uit op ongeregeldheden met vuurwerk en meerdere arrestaties. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: I miss you so much. But I remember you told me I could always find you. If I look deep inside me. I still miss you, so I guess I have to look deeper.

0: van 8:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en de A9 dicht tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Van vrijdag 29 mei 8 uur tot maandag 1 juni 5 uur in de ochtend is de A9 in beide richtingen dicht. Vanaf oprit 5 Amstelveen Startschaart richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. Ook is de A9 dicht van vrijdag 5 juni 8 uur 's avonds tot maandag 8 juni 5 uur in de ochtend. Vanaf oprit 6 Aalsmeer richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. De op- en afrit bij Oudekerk is gedurende beide weekenden dicht. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt, met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Familiebedrijven delen kennis over opvolging en toekomst. En Nationale Buitenspeeldag woensdag 10 juni in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Familieondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer kwamen de afgelopen maanden bijeen tijdens het familiebedrijvenprogramma van de ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Thema's als bedrijfsoverdracht, generatiewisseling en samenwerking stonden centraal. Tijdens bijeenkomsten bij BDO en Gomez deelden deskundigen en ondernemers ervaringen en inzichten over continuïteit en bedrijfscultuur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 september bij familiebedrijf Koudijs dat 110 jaar bestaat. Daarvoor zorgt Rabobank een sessie over financiële toekomstplanning. Het programma maakt deel uit van Amstelveen Next en wordt ondersteund door Rabobank en Stadsfonds Amstelveen. Amstelveen staat woensdag 10 juni in het teken van de Nationale Buitenspeeldag. Basisschoolkinderen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten op 3 locaties. Children's Park in Randwijk, Speelplein Middachten in Westwijk en Speelplein Hortensialaan in Keizer Karelpark. Er zijn onder meer luchtkussens, sportspellen en een stepparcours. Kinderen kunnen stempels verzamelen voor prijzen van Jog Amstelveen. In Randwijk worden daarnaast een inclusieve buitenspeeldag georganiseerd met activiteiten als rolstoelbasketbal en duofietsen. De organisatie roept kinderen op samen buiten te spelen omdat veel kinderen dat nu te weinig doen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: en Funky, het nieuws van 9:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt, met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo dikke bandenraces komen naar Ouderkerk aan de Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo dikke bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De dikke bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De dikke bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in finishen ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten.

0: je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radio nieuws.
2: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
4: Tentoonstelling De Toekomstparade in Amstelveen en gemeente stopt onderzoek naar doorfietsroute. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Toekomstparade is afgelopen donderdag geopend in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen. De interactieve tentoonstelling beleeft daar haar landelijke première en is tot en met 16 juni te bezoeken. Bezoekers vanaf 8 jaar ontdekken installaties en opdrachten rond duurzaamheid, technologie en inclusiviteit. Aanleiding vormt onder meer onderzoek van het SCP over zorgen rond klimaatmaatregelen. Naast de tentoonstelling organiseert de bibliotheek extra activiteiten zoals Swapshare op 31 mei, de Free Fashion Kledingcar en bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid. Meer informatie staat op de website van de bibliotheek. En de gemeente Haarlemmermeer stopt het onderzoek naar een nieuwe doorfietsroute door het centrum van Bad Hoeverdorp. Bewoners uiten kritiek op mogelijke gevolgen voor verkeersveiligheid en groen rond het Vierbuizenmeertje. Volgens de dorpsraad werden inwoners te laat betrokken, wat wethouder Maria Ruigrok weer spreekt. Alternatieve routes voldeden volgens de gemeente niet aan de verkeerskundige eisen. Wel blijven andere maatregelen in beeld, zoals een maximumsnelheid van 30 km per uur op de Burgemeester Amersfoortlaan en mogelijk een tijdelijke afsluiting van de Slotenbrug voor autoverkeer tijdens de spits. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstellanddag op 7 juni en eerste noodsteunpunt in Dorpshuis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Amstellanddag. In deze 18e editie staat alles in het teken van Next Gen. De waarde van het landschap voor toekomstige generaties. Het evenement valt samen met het 20-jarig bestaan van de stichting. Landschap dat verdwijnt komt nooit meer terug, aldus de voorzitter Wim Zwanenburg. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud, zoals een bakfietstocht, Amsterdam bekijken vanaf het water en wandelen naar de stille plek in Polder de Ronde Hoep. De dag opent feestelijk om 10:30 in de ochtend en alles in het teken van de natuur. Een programmaboekje met kaart, de route van de stempeltocht en openingstijden is beschikbaar via www.beschermamstelland.nl. D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 28 mei een motie ingediend voor de realisatie van een noodsteunpunt in Dorpshuis in Duivendrecht. Het is belangrijk dat ook inwoners die zich geen eigen noodpakket kunnen veroorloven toegang hebben tot hulp in noodsituaties. De motie werd uiteindelijk raadsbreed aangenomen. Ook is er aandacht voor kwetsbare bewoners van Oudekerk en Waver. Meer nieuws over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Hi, ik ben Hans-Peter de Zeel, oftewel de Zee. En jullie gaan luisteren naar mijn single One. On Jam FM, smooth and funky.
1: Are you ready? New music first. Always on Jam 104.9. Jam FM, where the magic is in the music. Jam FM. Jam. Always on Jam 104.9.

0: Postcode. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China. En gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft. Maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, een zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Binnenhof krijgt nieuwe winkels en concepten. En tegenstanders AZC uit Horen bekogelen voorstanders. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het Binnenhof in Stadshart Amstelveen krijgt de komende maanden meerdere nieuwe winkels en concepten. De opvallendste toevoeging is modeketen Stradivarius, die eind 2026 een winkel van 1000 vierkante meter opent, verdeeld over twee verdiepingen. Ook modelabel Summum heeft inmiddels een nieuwe vestiging geopend. Daarnaast komen deze zomer bubble tea concept Dynasty en lifestyle merk Waterdrop naar het winkelcentrum. Volgens winkelcentrummanager Eduard Helwig blijft het Binnenhof zich ontwikkelen tot een eigentijdse plek. Ook GD Sports, Douglas en CNA vernieuwen of vergroten hun winkels. En bij demonstraties rond de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn zijn donderdagavond spanningen ontstaan. Tegenstanders van het AZC gooiden eieren en flesjes naar voorstanders. De politie en ME hielden groepen uit elkaar en leidden de voorstanders uiteindelijk weg, waarna het rustiger werd. Onder de tegenstanders demonstreerden samen met PVV-leider Geert Wilders bij het gemeentehuis. De gemeente wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in het voormalige hoofdkantoor van L'Oréal aan de Wieger-Bruinlaan. Ook vorig jaar liep een protest tegen de opvang uit op ongeregeldheden met vuurwerk en meerdere arrestaties. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

Pijn lijden. Pijn lijden, daar houdt eigenlijk niemand van. En toch is er zoiets als the sweetest pain. Oftewel pijn waar je stiekem een klein beetje van geniet. En dat is waarover Loose Ends zong. Je hoorde the sweetest pain dus aan het begin van 3 uur Jam on Zondag met Erik van Diemen. Hey, wat fijn. Wat goed dat je weer luistert. Blijf dat doen, zolang als je kan. Ik ben er tot aan 2 uur, dus dat is nog heerlijk lang. En ik heb alleen maar goede muziek voor je. Alleen maar, dat beloof ik je. Je mag me persoonlijk een haatmail sturen als je het niet met me eens bent. Deze bijvoorbeeld, ik kan me niet voorstellen dat je hier iets tegen hebt. Midnight Star, here is Curious.

Ze heeft een naam die mij een beetje doet denken aan die oude tekenfilmpjes, die cartoons. Daar was ik vroeger gek op. Ja, je weet wel, Roadrunner, Tom en Jerry. En je had ook Tweety. Tweety, dat was zo'n geel vogeltje. Die zat altijd in een kootje. En dan zag hij beneden de kat. En dan zei hij, I thought a pussy cat. En waarom denk ik daaraan? Omdat deze zangeres Tweet heet. Dat ligt dus heel dichtbij Tweety. Je hoorde Won't Hurt Me hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Daarvoor Am To Me, Juicy Fruit en Midnight Star en Curious. En dit is Stevie Wonder. En daar hoef ik eigenlijk niets meer aan toe te voegen.

0: Jacob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en de A9 dicht tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Van vrijdag 29 mei 8 uur tot maandag 1 juni 5 uur in de ochtend is de A9 in beide richtingen dicht. Vanaf oprit 5 Amstelveen Startschaart richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. Ook is de A9 dicht van vrijdag 5 juni 8 uur 's avonds tot maandag 8 juni 5 uur in de ochtend. Vanaf oprit 6 Aalsmeer richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. De op- en afrit bij Oudekerk is gedurende beide weekenden dicht. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Slow jam.
4: Erik van Siemens.
5: I know you usually don't hear me talk like this.

Ik krijg maar geen genoeg van je. En wat klinkt het toch heerlijk, hè? Heerlijk als je vrouw dat tegen je zegt. Maar het valt niet mee als man om dat voor elkaar te krijgen. Want de meeste mannen zijn niet perfect. En vrouwen hebben dat door. Hè? En als ze doorhebben dat je als man niet perfect bent, dan laten ze dat horen. Dan krijg je kritiek. Een heleboel kritiek. Althans, van de meeste vrouwen. Want er zijn ook vrouwen die het goede voorbeeld geven. Vrouwen zoals Tamia. En dat is de vrouw die je hoorde hier op Jam FM. Over vrouwen gesproken. Ik ga verder met een vrouw met een heel herkenbaar stemgeluid. Sommige zangers of zangeressen die hebben dat nu eenmaal. Die hoef je nooit op te zoeken van wie is dat. Je herkent gewoon meteen de stem, zelfs als je het nummer niet kent. En een van de personen die dat in zich heeft, dat is Patty Austin. Let maar eens op, je herkent het meteen. Hier is Through the Test of Time.

Nu de muziek van Surface, die je natuurlijk ook kent van Falling in Love. Die ga ik ook weer eens een keertje draaien. Past al bij de zomer. En daarvoor Rose Royce en Wishing on a Star. En we gaan weer op weg naar de zondagmiddag. En dat gaan we doen met de Jacksons. Die wijzen ons de weg. Hier is Show You the Way to Go.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de 4e nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Familiebedrijven delen kennis over opvolging en toekomst. En Nationale Buitenspeeldag woensdag 10 juni in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Familieondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer kwamen de afgelopen maanden bijeen tijdens het familiebedrijvenprogramma van de ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Thema's als bedrijfsoverdracht, generatiewisseling en samenwerking stonden centraal. Tijdens bijeenkomsten bij BDO en Gomez deelden deskundigen en ondernemers ervaringen en inzichten over continuïteit en bedrijfscultuur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 september bij familiebedrijf Koudijs dat 110 jaar bestaat. Daarvoor zorgt Rabobank een sessie over financiële toekomstplanning. Het programma maakt deel uit van Amstelveen Next en wordt ondersteund door Rabobank en Stadsfonds Amstelveen. Amstelveen staat woensdag 10 juni in het teken van de Nationale Buitenspeeldag. Basisschoolkinderen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten op 3 locaties. Children's Park in Randwijk, Speelplein Middachten in Westwijk en Speelplein Hortensialaan in Keizer Karelpark. Er zijn onder meer luchtkussens, sportspellen en een stepparcours. Kinderen kunnen stempels verzamelen voor prijzen van Jog Amstelveen. In Randwijk wordt er daarnaast een inclusieve buitenspeeldag georganiseerd met activiteiten als rolstoelbasketbal en duofietsen. De organisatie roept kinderen op samen buiten te spelen omdat veel kinderen dat nu te weinig doen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, yes, Jam.

Ze zijn inmiddels een dagje te laat voor de Saturday Live. Maar dat vergeef ik ze. Dat vergeef ik ze helemaal. Want ja, ik hoop dat je thuis net zo aan het genieten bent van deze plaat als ik. Want wat blijft dat een heerlijke plaat. Sherelle en Alexander O'Neill. En met Saturday Love begon jouw zondagmiddag hier op Jam FM. Want dit is... met exclusief voor jou. Classics, old school en new music first. Hou je radio hier.

lopen een klein beetje vooruit op de zaken. We zullen nog even moeten wachten tot zondag 21 juni 2026, de vaders van Nederland. Maar we leggen hem alvast klaar, hè? We leggen hem alvast klaar voor Vaderdag. Komt er weer aan. En misschien met die gedachte bracht Zed Sal hun nieuwe single Papa, You Are My Hero uit. En dat is de Hot Jam van deze week, van week 22 dus. En voor de Hot Jam hoorde je Crystal Waters en Laradi Larada. Dat heerlijke, herkenbare orgeltje erin. Conquest nu. Hier is de

0: Oh my god.
1: The title.
0: You're the Tribe Called Quest en Busta Rhymes hier op Jam FM bij Erik van Diemende voor Conquest. En de body movement, bewegen, bewegen, dat is zo belangrijk. Men zegt wel eens, zitten is het nieuwe roken. Daar gaan we uiteindelijk met z'n allen aan dood. Dus we moeten in beweging blijven. En dat doen we ook op deze heerlijke plaat. Deze heerlijke plaat die gaat over de zomer. De hete, zwoele zomernachten. Hier is de Live Club en de Hot Summer Night.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo dikke bandenraces komen naar Ouderkerk aan de Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo dikke bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De dikke bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De dikke bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in finishen ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

is muziek die, die algemeen geaccepteerd is. Ik was laatst aan het winkelen in een groot winkelcentrum. Een beetje truttig, je kent dat wel. En toen hoorde ik dit gewoon op de achtergrond. Terwijl als je je verdiept in de tekst, dan is dat nou niet echt voor als je de pindakaas en de aardbeienjam aan het uitzoeken bent. If you're horny, let's do it. Ride it, my pony, my saddle's waited. Come on and jump on it. Ja, dat is het kort de boodschap van Genuine. Heeft dus alles met seks te maken. Porno, kan ik misschien wel zeggen. Gino Sacco, prachtig speelt hij op zijn trompet. Hier is Try It Out.

Muziek afkomstig van een album dat zo'n beetje iedereen denk ik wel op cd heeft. Heel veel mensen in ieder geval. Het album The Future van Guy uit 1990 dus. Daarop vind je onder andere deze track terug. Je hoorde Guy dus. And I Wanna Get With You hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En voor Gino Sacco met prachtige snor en trompet. And Try It Out.

Muziek uit Engeland. Muziek van drie heren, Duncan Bridgman, Joe Dvorniak en Sam Jones. Samen vormden zij Eye Level. Ze hebben eigenlijk maar een paar jaar

Dus Give Me hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor nieuwe muziek van Tori Kelly. En die heet Control. En toen, toen zag ik dat het Control heette, dacht ik, nou, het zou wel een cover zijn van muziek van Janet Jackson. Maar het is toch iets heel anders. Tot aan 1 uur. John Jellybean Benitez. Let op, in het achtergrond zien ze mee. Nog volkomen onbekend Madonna. Hier is The Sidewalk Talk.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op GardenGold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op Malta heeft voor de 4e maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltezen. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
13: G.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Tentoonstelling De Toekomstparade in Amstelveen en gemeente stopt onderzoek naar doorfietsroute. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Toekomstparade is afgelopen donderdag geopend in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen. De interactieve tentoonstelling beleeft daar haar landelijke première en is tot en met 16 juni te bezoeken. Bezoekers vanaf 8 jaar ontdekken installaties en opdrachten rond duurzaamheid, technologie en inclusiviteit. Aanleiding vormt onder meer onderzoek van het SCP over zorgen rond klimaatmaatregelen. Naast de tentoonstelling organiseert de bibliotheek extra activiteiten zoals Swapshare op 31 mei, de Free Fashion Kledingcar en bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid. Meer informatie staat op de website van de bibliotheek. En de gemeente Haarlemmermeer stopt het onderzoek naar een nieuwe doorfietsroute door het centrum van Bad Hoeverdorp. Bewoners uiten kritiek op mogelijke gevolgen voor verkeersveiligheid en groen rond het Vierbuizenmeertje. Volgens de dorpsraad werden inwoners te laat betrokken, wat wethouder Maria Ruigrok weer spreekt. Alternatieve routes voldeden volgens de gemeente niet aan de verkeerskundige eisen. Wel blijven andere maatregelen in beeld, zoals een maximumsnelheid van 30 km per uur op de Burgemeester Amersfoortlaan en mogelijk een tijdelijke afsluiting van de Slotenbrug voor autoverkeer tijdens de spits. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

Because I Played the Fool for You. Het is een hele bijzondere gastrol van Mary J. Blige. Je hoorde de naam terug op een plaat van Disclosure. F for You, zo heet het. Een plaat waarin toch al twee hele verschillende muzikale werelden samenkomen. De wereld van Mary J. Blige zal ongetwijfeld flink verschillen ten opzichte van de wereld van de heren van Disclosure. En toch gaat het prima samen. Je ziet maar weer, hè. Muziek verbindt. En muziek is ook wat ons verbindt. Tenminste, als je van de muziek houdt die ik voor je ga draaien. Ik ben er nog tot aan 2 uur. Mijn naam is Erik van Diemen. We maken er een privéfeestje van. Een private party op jouw.

0: American Boy.
1: American Boy. Ik draai deze plaat omdat ik Estelle gewoon heel leuk vind. En ik het een hele leuke plaat vind. Ondanks dat Kanye West meedoet. Die is later natuurlijk gewoon helemaal de weg kwijt geraakt. Die spoort gewoon niet. Daar kunnen we kort over zijn. Daarvoor, Bobby Nunn, The Private Party. En dit is High Five and I Like The Way. Oftewel,

weet dat jij het liefst bij mij wil zijn. En dat weet ik, omdat ik gewoon bij jou wil zijn. De theorie klopt niet helemaal, maar de muziek wel. De New Jersey Connection hoorde je. En Wanna Be With You. En daarvoor dus High Five and I Like The Way. Geschiedenisles. Dat krijg je zomaar gratis hier op Jam FM. Dus luister goed naar Gary Bird en de GB Experience.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amsteland dag op 7 juni en eerste noodsteunpunt in dorpshuis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Amstellanddag. In deze 18e editie staat alles in het teken van Next Gen. De waarde van het landschap voor toekomstige generaties. Het evenement valt samen met het 20-jarig bestaan van de stichting. Landschap dat verdwijnt komt nooit meer terug, aldus de voorzitter Wim Zwanenburg. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud, zoals een bakfietstocht, Amsterdam bekijken vanaf het water en wandelen naar de stille plek in Polder de Ronde Hoep. De dag opent feestelijk om 10:30 in de ochtend en alles in het teken van de natuur. Een programmaboekje met kaart, de route van de stempeltocht en openingstijden is beschikbaar via www.beschermamsteland.nl. D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 28 mei een motie ingediend voor de realisatie van een noodsteunpunt in dorpshuis in Duivendrecht. Het is belangrijk dat ook inwoners die zich geen eigen noodpakket kunnen veroorloven toegang hebben tot hulp in noodsituaties. De motie werd uiteindelijk raadsbreed aangenomen. Ook is er aandacht voor kwetsbare bewoners van Oudekerk en Waver. Meer nieuws over een 30:30 op onze website jamfm.nl.

Vroeger was ik een echte G. Een echte gangster dus, maar voor jou ben ik veranderd. Ik ben nu inmiddels een saaie burgerman geworden. Allemaal voor jou. Ja, dat is de boodschap van deze plaat. Je hoorde The Whitehead Brothers en Forget I Was a G. Muziek die je trouwens terugvindt op de soundtrack van Jason's Lyrics van de film dus. Hier op Jam FM bij Erik. En we gaan verder met de productie van Randy Mueller. En Randy Mueller, wie was dat ook alweer? Dat was de producer van onder andere Sky en Brass Construction. Een heel bekend, heel herkenbaar geluid. En dat hoor je ook terug in deze plaat van Ravel Cameron, die dus ook produceerde. Hier is Boogies, Can I Get Ya?

Dat is wat liefde met je doet, hè? Echte liefde, dan ga je opeens dingen roepen zoals ik doe alles. Alles dat je maar wil. En je hoorde een aantal heren die destijds enorme last hadden van verliefdheid. De heren van Basic Black, Whatever It Takes. Hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Ravel Cameron. En Boogie's Gonna Get Ya. En dat ging over iets heel anders. Namelijk over muziek. Over muziek gesproken. Muziek kan ervoor zorgen dat je een enorme naamsbekendheid krijgt. Want nog heel veel jaren nadat ze hem uitgebracht heeft, 1980, is ze overal bekend. Iedereen kent Patrice Rushen namelijk dankzij deze plaat. Dankzij Forget Me Not.

We noemen onszelf hier bij Jam FM Smooth. We bewijzen even aan jou hoe smooth en funky we zo nu en dan kunnen zijn met twee heerlijke platen. Patrice Rush en de Forget Me Nots en Can Function and Fun. Smooth en funky, dat kan ik ook zeggen van Edwin van Brakel. Je hoort hem de komende twee uur hier op Jam FM. Volgende week zondag tussen 11 uur ochtends en 2 uur middags weer een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. Dus daar gaat je radio verplicht aan. En misschien... Heel misschien, als je helemaal vanaf het begin, dus helemaal vanaf 11 uur geluisterd hebt, dan dat je dan nog kan herinneren dat ik begon met een plaat van Loose Ends, The Sweetest Pain. En het bijzondere vandaag is dat ik met hetzelfde nummer ga eindigen, maar dan de 2026 versie. Die 2026 versie is afkomstig van Dexter Wansel. En aan jou welke versie je beter vindt. Luister maar eens goed naar. Tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Morsco. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen.
16: Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt het vurenakkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: de show, Edwin on the Tramps. Natuurlijk uit 1976. Oude de meuk van Brakel. Wel zo lekker. Heerlijk om hier de show mee te openen op deze zondag, Edwin Hondag. Inderdaad, let's jam. Nou, Maurice Becker die is er even tussenuit. Die heeft de zon opgezocht. Maar ja, die hebben we hier ook. Dus, maar goed, hij zit daar toch iets lekkerder, denk ik. Ja. Dus hij moet je vandaag niet, maar het lokale nieuws wordt natuurlijk gewoon aangevuld. Dus dat komt helemaal goed. We gaan natuurlijk wel graaien. Ook de jam vinylplaat komt langs. En natuurlijk ook onze hot jam. En waar zouden we zijn zonder nieuwe muziek?
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Nou, helemaal nergens.

0: Britse expansion label. Maar goed, het valt wel op bij de Rare Groove liefhebbers en Modern Soul liefhebbers. Deze Booker, 30 jaar op de plank gelegen, deze track. Waarom? Vragen de Newbury. Misschien komen we dat te spreken, maar het is gewoon lekker. Hey, ondertussen zijn we klaar voor het eerste lokale blokje.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo Dikke Bandenraces komen naar Ouderkerk aan de Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo Dikke Bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De Dikke Bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De Dikke Bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in finishen ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Ja, dankjewel hier.
3: The Earth has music for those who listen. Jam FM.

0: titel van deze track uit 2018 alweer van die APX. Het echtpaar wat er flink op los gaat op de keyboards. Het is zelfs een guitar en de drummachines. Je moet maar eens wat op YouTube kijken. Dan zie je hoe ze deze muziek maken. Erg leuk om te zien van dit echtpaar. Ook nog in de studio geweest trouwens bij volgens mij Joost van der Velde en Tommy Tedeschi. Dus een leuk bezoek. Ik heb nog ergens foto's. Misschien zou je eens even opsnorren.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Ja, dat vinden we ook lekker.

0: net niet de 90s, komt uit 89. Van het album Round Trip. Niet een hele grote hit en eigenlijk pas later ontdekt in de jaren 90. Toen werd de track beter gewaardeerd door de funk freaks, zullen we maar zeggen. Ja, waar blijft de tijd met oude tracks als You Drop the Bomb on Me en Burn Rubber? A Journey for Your Love, Outstanding. Nou, noem er nog maar eens een paar op. Hè. Met de Bruce Wilson natuurlijk. Charlie Wilson die is nog wel actief in de muziek. Maar de leden van de Gap Band, ja, ze leven ook niet allemaal meer. Dus het kan ook niet. Maar deze was even lekker uit 89. Like it hier op Jam. We gaan je even updaten, want ik zag het pop-upje weer komen. En je weet het, die updates van Jam FM die komen geheel gratis tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam. Your life.

Just Friends. This is where the story ends. Nou, het laatste half uurtje moet nog komen, maar het eerste half uurtje zit erop. Met deze nieuwe track van Dijon. Heerlijke nieuwe muziek. En ja, mocht je nieuwsgierig zijn, er komt nog veel meer lekkers aan.

meegezongen tijdens een feestje met de handen in de lucht. This is How We Do It van Montel Jordan. Het is zonder twijfel een van de ultieme 90s party tracks. Die uitkwam in 1995 als debuutsingle van de titeltrack van zijn album van deze boomlange zanger. En het was ook nog eens een keer de eerste grote release op Def Jam Soul Records. Ja. En deze was ook lekker trouwens. Uit diezelfde tijd zo'n beetje. We hebben het over Eric B. en Rakim. Now You Got Soul. Nou, dat hebben we zeker. Soul en funk. Daar zijn we goed in op deze zondag, Edwin Ondag. Om even jouw hoofdje te resetten voor de werkweek.

0: Lionel Richie, ja. Vorige week draaide ik ook al een track van Lionel Richie. En hij lag hier nog voor mijn neus. Ik denk, nou, dat laat ik vandaag deze doen. You Are uit 1983. Het is eigenlijk de eerste solo debuutsingle van Lionel Richie. Van dit album. Geschreven door Lionel Richie zelf. En zijn toenmalige vrouw Brenda Harvey Richie. En dit was de opvolger van zijn rustigere track Truly. En dit was zijn eerste uptempo ballad. Want Lionel, ja, die maakte vaak wat rustigere ballads. Dat wilde hij bij de Commodores ook eigenlijk. Een beetje meer de love ballads. Maar de mannen van de Commodores, ja, die hielden van echte funk. Dus er kwam een beetje tweestrijd. Nou ja, toen ging die solo. En de rest is history. Trouwens, op deze track, You Are, zingt ook nog even Richard Marx mee. Als achtergrondvokalen. Goed, ondertussen zitten we klaar voor het tweede nieuwsblokje.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amsteland dag op 7 juni en eerste noodsteunpunt in Dorpshuis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Amstellanddag. In deze 18e editie staat alles in het teken van Next Gen. De waarde van het landschap voor toekomstige generaties. Het evenement valt samen met het 20-jarig bestaan van de stichting. Landschap dat verdwijnt komt nooit meer terug, aldus de voorzitter Wim Zwanenburg. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud, zoals een bakfietstocht. Amstellam bekijken vanaf het water en wandelen naar de stille plek in Polder de Ronde Hoep. De dag opent feestelijk om 10:30 in de ochtend en alles in het teken van de natuur. Een programmaboekje met kaart, de route van de stempeltocht en openingstijden is beschikbaar via www.beschermamsteland.nl. D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 28 mei een motie ingediend voor de realisatie van een noodsteunpunt in Dorpshuis in Duivendrecht. Het is belangrijk dat ook inwoners die zich geen eigen noodpakket kunnen veroorloven toegang hebben tot hulp in noodsituaties. De motie werd uiteindelijk raadsbreed aangenomen. Ook is er aandacht voor kwetsbare bewoners van Oudekerk en Waver. Meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Ja, dankjewel. Hier gaan wij wat nieuws draaien. We gaan eventjes de bassen laten beuken.
3: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En dat doen we deze van Nick Curley. Niet Alexander Curley, nee, Nick Curley. En All Smiles. Nou, van oor tot oor dan maar, hier in de studio. Van speaker tot speaker. Dit is de Jam Smile op

0: het hier op JMFM bij Edwin On. En je mag dansen hoor, in de woonkamer. Niemand die je ziet. Je denkt, ja kom nou, ik ga een beetje dansen. Mag altijd. En het is goed voor de calorietjes. Hè? Wat moet je weer zeggen, ik heb gisteren 1700 calorieën verbrand in de oven. Omdat je kapsalon er te lang in stond. Dat is ook zo gedaan, hè? Maar goed, anders had je ze er zelf af moeten trainen. Zo werkt dat dan ook weer. We gaan eens eventjes back to the 80s.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.

0: uit 1982 van het album Propositions van deze groep Barcase. Nou, die wisten wel wat funk was, hoor. En dat weten wij nog steeds, vandaar dat je de track nog steeds hoort hier op Jam FM. Het is bijna 3 uur gegaan op naar de commercials, maar eerst nog even wat nieuws.
1: New music first, always on Jam 104.9.
0: Ja, uit Italië.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. 2 deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
15: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
17: Look out.

0: Hardcore on the Floor. Deze oude track van Liza, Liza and the Kill Jam. We draaiden de 12-inch Let the Beat Hit Him. En door de 12 fans werd het een hit in 1991. Van het album Straight Out of Hell's Kitchen. Funky Hell's Kitchen, zullen we maar zeggen. Deze heerlijke track om het tweede uur Edwin On mee te starten. En je weet het, de tweede track na drieën, dat is altijd onze Hot Jam. En gisteren hebben ze weer bij elkaar gezeten voor de nieuwe Hot Jam. Maar dit is de Hot Jam week 22.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: Hi Jam FM listeners. This is the Mar Night from Zed Soul. With a new Hot Jam on Jam FM. This is our new single.

0: Smooth Hollow Track. Lekkere soul track. Papa, you are my hero. En met moederdag had ik het er nog over. Ja, dat er zo weinig papa-platen zijn. Nou, Zed Soul heeft de daad bij het woord gevoegd. En die dacht, laat ik er een uitbrengen. Dus waarschijnlijk zie jij hem, of hoor jij hem 21 juni op zondag ook weer langskomen bij Daddy On hier bij Edwin On. Want dan is Edwin On Daddy On op Vaderdag natuurlijk. Ondertussen zitten we klaar voor het derde lokale blokje.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en de A9 dicht tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke lino-sneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Van vrijdag 29 mei 8 uur tot maandag 1 juni 5 uur in de ochtend is de A9 in beide richtingen dicht. Vanaf oprit 5 Amstelveen Startshart richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. Ook is de A9 dicht van vrijdag 5 juni 8 uur 's avonds tot maandag 8 juni 5 uur in de ochtend. Vanaf oprit 6 Aalsmeer richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. De op- en afrit bij Oudekerk is gedurende beide weekenden dicht. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Ja, dankjewel weer. Wij gaan eventjes lekker terug naar de jaren 80.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Be Mine Tonight. Het was Richie Weeks die deze Jammers oprichtte.
1: Jawel.
0: De Jammers. En dat past natuurlijk bij Jam FM. American Book of Music onder leiding van deze Richie Weeks. In de band zaten leden van Instant Funk en ook van Weeks & Company. Kennen we die nog? Twee singles hadden ze in 82, And You Know That. En deze Be Mine Tonight. En ook werkte Chepetti Bone vaak nog voor de Jammers. En dat is natuurlijk om er even een dikke vette remix van te maken. Over remixen gesproken. Dit blijft ook altijd lekker. Miss Evelyn Champagne King, ook in de studio geweest. Je weet het allemaal, de naam komt van Bubbles. Zo heette ze toen ze klein was. Of baby. Toen dachten ze, nou Bubbles, ik ben nu volwassen. We maken er gewoon champagne van. Ja. En dit is een van haar grootste hits.

0: Ik hoop dat je het weer goed vindt. We gaan je ook eventjes updaten. Je weet het, die updates van Jam FM zijn geheel gratis en komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Ja, dan hebben we het over deze man uit Australië. Dat is Peter Andre, die ook zomers altijd weer opkomt met dat nummer. Die hele bekende van hem. Ik hoor het je zeggen. Dit is een hele nieuwe funky van hem. Met de gitarist van Earth, Wind & Fire. Rock You Right op Jam.

Zo, dat was die, de Mysterious Girl natuurlijk. Daar kennen we hem van. Ik liet je even nadenken. Peter André, de nieuwe track van hem, Rock You Right. Zometeen zijn we weer bij je terug met het laatste half uurtje. Je weet het altijd, het festijn zit hem in de staart.

Blijft altijd een fijne track van Alidas Hidding natuurlijk. I'm Only Shooting Love. En dat alweer jaren geleden. We hebben het over 1983 van deze Nederlandse band die ook internationaal hoge ogen gooide. En 2 jaar geleden was hij nog in de beste zangers, hè, deze Alidas Hidding. Zong die een crooner-versie van Roel van Velsen. Je moet hem maar eens even opzoeken op YouTube. Echt. Ja, ik vond het heel gaaf. Dus, ja, kwestie van smaak. Ik vond het top van deze zanger. Hey, eens even kijken. We gaan graaien. En dan gaan we nou even de blinddoek opzetten. Want ik mag natuurlijk helemaal niks zien. Zo, hoppatee. Ja, die moet ik niet hebben. Deze moet ik hebben. Oké, we gaan eens even in de cd-rekken van de Edwin On Studio. En dan gaan we in dit vakje de cd pakken. Zo. Je weet het, de graaitrek. Ik weet het niet. Jij weet het niet. Jam weet het niet. We weten het eigenlijk allemaal niet. Ik pak hem nu even uit het doosje. En dan steek ik hem hier in de slikker. Dat is zo'n cd-speler waar je aan de front de cd in duwt. Wat is het deze week? Ik ben benieuwd.

0: blijft wel een hele grote hit en een pareltje van Cool and the Gang.
1: Hey, we're Cool and the Gang. And you're listening to Jam FM, always smooth and funky.
0: Dankjewel.
2: New music first, always on Jam 104.9.
0: Gaan wij even met wat nieuws draaien. Zometeen natuurlijk het laatste lokale blokje hier op Jam FM. Niet het allerlaatste, want er komen er nog veel meer, maar in ieder geval het laatste blokje van Edwin On. Ja, we gaan zometeen nog de vinylplaat opzoeken, maar eerst deze. PL Sweets en Tyrone Williams, Show You The Way To Go.

0: The Way To Go. De titel verwijst natuurlijk naar die klassieke Jackson track Show You The Way To Go uit 1976. Maar dit is een heerlijke nieuwe versie van P.L. Sweets featuring Tyrone Williams. Er is zelfs nog een versie met... Hoe heet die ook weer? Ja, Mr. Bronson? Was dat niet Mr. Bronson? Oh nee, Dungeon Jones. Heeft er ook nog aan meegewerkt, deze classic uit april alweer. Dus nou, ik mag nog niet zeggen dat het een classic is, want we zitten net in mei, Van Brakel. Niet gek doen nu. Goed, het laatste lokale blokje hier bij Edwin On is aanstaande. En daarna gaan we langzamerhand eens eventjes naar de Jam vinylplaat. Maar eerst nog even een andere nieuwe track.
1: Concerten en events in de regio. Dit is Jam On Stage.
2: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soulshow Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de Spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. De groep Chains, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: In de remix van DJ SoBR, de radio remix. Keep on moving hier op Jam. Nou, wij gaan ook met de stoel move, want dan gaan we naar links, naar de effect processor. Als je een beetje wat foto's van de studio kent, weet je dat links de processing staat. Daar gaan we nu heen, want dan is het tijd voor, nou. De Jam vinylplaat. En deze scoorde ik gisteren.
1: Hallo.
0: Ik moet even het effect uitzetten, zeg. Deze scoorde ik gisteren op de platenmarkt in Almere Stad. Was een kleine platenmarkt. Althans wel een leuke altijd. Ik struin er altijd even langs als die er is. Ik heb hem op single, origineel uit 1979, maar de 12-inch, ja, die had ik zelfs nog niet. Het is Freddie James en Get Up and Boogie.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht. Verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Coliseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Binnenhof krijgt nieuwe winkels en concepten. En tegenstanders AZC uit Horen bekogelen voorstanders. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het Binnenhof in Stadshart Amstelveen krijgt de komende maanden meerdere nieuwe winkels en concepten. De opvallendste toevoeging is modeketen Stradivarius, die eind 2026 een winkel van 1000 vierkante meter opent, verdeeld over twee verdiepingen. Ook modelabel Summum heeft inmiddels een nieuwe vestiging geopend. Daarnaast komen deze zomer bubble tea concept Dynasty en lifestyle merk Waterdrop naar het winkelcentrum. Volgens winkelcentrummanager Eduard Helwig blijft het Binnenhof zich ontwikkelen tot een eigentijdse plek. Ook GD Sports, Douglas en CNA vernieuwen of vergroten hun winkels. En bij demonstraties rond de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoren zijn donderdagavond spanningen ontstaan. Tegenstanders van het AZC gooiden eieren en flesjes naar voorstanders. De politie en ME hielden groepen uit elkaar en leidden de voorstanders uiteindelijk weg, waarna het rustiger werd. Onder de tegenstanders demonstreerden samen met PVV-leider Geert Wilders bij het gemeentehuis. De gemeente wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in het voormalige hoofdkantoor van L'Oréal aan de Wieger-Bruinlaan. Ook vorig jaar liep een protest tegen de opvang uit op ongeregeldheden met vuurwerk en meerdere arrestaties. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
16: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
17: Met Marcel Hergaarden.

0: Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5:00 kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en de A9 dicht tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke lino-sneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Van vrijdag 29 mei 8 uur tot maandag 1 juni 5 uur in de ochtend is de A9 in beide richtingen dicht. Vanaf oprit 5 Amstelveen Startschaart richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. Ook is de A9 dicht van vrijdag 5 juni 8 uur 's avonds tot maandag 8 juni 5 uur in de ochtend. Vanaf oprit 6 Aalsmeer richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. De op- en afrit bij Oudekerk is gedurende beide weekenden dicht. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s.

En dat waren er een drietal achtereenvolgers in de Flashback Radio Show. Kim Swain en Wright hoorde je daarachteraan. Barbara Stevens, Giving It Up en Jeff Lover. Samen met Karen White, The Facts of Love. Hier is Garrett Duncan en Don't Be So Hard On Yourself.

0: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer...

0: Kia.com.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen, omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
4: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
6: Familiebedrijven delen kennis over opvolging en toekomst. En Nationale Buitenspeeldag woensdag 10 juni in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Familieondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer kwamen de afgelopen maanden bijeen tijdens het familiebedrijvenprogramma van de ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Thema's als bedrijfsoverdracht, generatiewisseling en samenwerking stonden centraal. Tijdens bijeenkomsten bij BDO en Gomez deelden deskundigen en ondernemers ervaringen en inzichten over continuïteit en bedrijfscultuur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 september bij familiebedrijf Koudijs dat 110 jaar bestaat. Daarvoor zorgt Rabobank een sessie over financiële toekomstplanning. Het programma maakt deel uit van Amstelveen Next en wordt ondersteund door Rabobank en Stadsfonds Amstelveen. Amstelveen staat woensdag 10 juni in het teken van de Nationale Buitenspeeldag. Basisschoolkinderen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten op 3 locaties. Children's Park in Randwijk, Speelplein Middachten in Westwijk en Speelplein Hortensialaan in Keizer Karelpark. Er zijn onder meer luchtkussens, sportspellen en een stepparcours. Kinderen kunnen stempels verzamelen voor prijzen van Jock Amstelveen. In Randwijk worden daarnaast een inclusieve buitenspeeldag georganiseerd met activiteiten als rolstoelbasketbal en duofietsen. De organisatie roept kinderen op samen buiten te spelen omdat veel kinderen dat nu te weinig doen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze JamFM-dj's.
5: Flashback Radio Show. Met Mark.

Een nieuwe track hoorde je vandaag in de show. Hubert Yves, The Third and Still Together. Zoals ik al zei. We gaan terug naar de jaren 80. 1984 om precies te zijn. Samen met Simplicius, Eugene Wild. And Why Don't You Let Her Feel It.

En dat was Simplicious uit 1984. Let Her Feel It in de Flashback Radio Show. En je hoort het al, Pretty Polity op de draaitafel van het album Cupid and Psyche 85. Dat is een album die is in 1984 uitgekomen. Wordt opnieuw uitgebracht trouwens dit jaar. 2026, speciale uitgave, limited edition. Ik ga even kijken op de site van Pretty Polity om daar meer over te weten. En ik heb hem al in

Dit blijft natuurlijk nostalgie uit de jaren 80. Een nostalgisch album ook, hè? Cupid and Psyche 85. Dat kwam uit in 1984, by the way. Sommige tracks daarvan althans. Would Be's onder andere. En Absolute. Hypnotize. Lover to Fall. En meer van dat. Zij komen dit jaar met een remake album. Een speciale uitgave. Zowel op vinyl verkrijgbaar als op CD. Ja, en die kun je pre-orderen. Nog even geduld. En dan komt hij hier voorbij. Want uiteraard hebben we hem besteld. Cupid and Psyche 2026. En je hoort vandaag een oude track natuurlijk in de Flashback Radio Show.

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo dikke bandenraces komen naar Ouderkerk aan Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo dikke bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De dikke bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De dikke bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in finishen ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

En zo zijn we in het laatste gedeelte alweer beland van de Flashback Radio Show van deze week. Dit was vroeger goed voor volle dansvloeren. Rokerige volle dansvloeren. Ja, zo ging dat. Sharon Redd, In the Name of Love. Hey, we gaan een nieuw werk draaien van

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Binnenhof krijgt nieuwe winkels en concepten. En tegenstanders AZC uit Horen bekogelen voorstanders. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het Binnenhof in Stadshart Amstelveen krijgt de komende maanden meerdere nieuwe winkels en concepten. De opvallendste toevoeging is modeketen Stradivarius, die eind 2026 een winkel van 1000 vierkante meter opent, verdeeld over twee verdiepingen. Ook modelabel Summum heeft inmiddels een nieuwe vestiging geopend. Daarnaast komen deze zomer bubble tea concept Dynasty en lifestyle merk Waterdrop naar het winkelcentrum. Volgens winkelcentrummanager Eduard Helwig blijft het Binnenhof zich ontwikkelen tot een eigentijdse plek. Ook GD Sports, Douglas en CNA vernieuwen of vergroten hun winkels. En bij demonstraties rond de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn zijn donderdagavond spanningen ontstaan. Tegenstanders van het AZC gooiden eieren en flesjes naar voorstanders. De politie en ME hielden groepen uit elkaar en leidden de voorstanders uiteindelijk weg, waarna het rustiger werd. Onder de tegenstanders demonstreerden samen met PVV-leider Geert Wilders bij het gemeentehuis. De gemeente wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in het voormalige hoofdkantoor van L'Oréal aan de Wieger-Bruinlaan. Ook vorig jaar liep een protest tegen de opvang uit op ongeregeldheden met vuurwerk en meerdere arrestaties. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

Ja, laat de honden die slapen gewoon lekker liggen. Want daar houden ze helemaal niet van als ze wakker gemaakt worden. En daar zongen ze natuurlijk over in deze track. Het is inmiddels ruim 11 minuten, 12 minuten over 6. En ja, it's time for the Sunday's Classic Request. Ik neem je mee tot 12 uur tussen 8 en 10. Ron Lokkebol hier, die neemt

0: Ja, het was alweer heel lang geleden, 1978. De dansvloeren wereldwijd stonden op zijn kop met deze plaats. Het chantpartijtje ontstond spontaan, deze sound, in een studiosessie. En uiteindelijk werd dat dan ook een track die niet geschreven was, maar gewoon ontstaan door even met elkaar te jammen. We blijven trouwens in die lekkere sfeer. Dankzij Jolanda trouwens deze plaat op de radio van de Michael Zeger Band. Let's All Chant. Dus niet geschreven nummer, maar gewoon ontstaan in de studio tijdens een jam-sessie. We blijven in de sfeer van deze verfijnde, lekkere, classy soul en heerlijke grooves hier op Jam FM. Zondagavond Sunday's Classic Request.
1: Always smooth and funky. Jam FM.
0: Dankzij Leo gaan we naar een zangeres die eind jaren 80. Hoor die stem. Haar stempel drukte op de R&B scene met deze krachtige stem. En ja, wie heeft het niet gezien? Ze is al een paar keer in Nederland geweest, recent nog. Samen met Jeff Lorber. Hoor je deze? The Facts of Love, True Confession in the Mix. En dat op Jam FM, always smooth en funky. Heb jij nou ook zo'n plaat waarvan je denkt, die wil ik graag horen? Dan ben je welkom. Doe dat via daniel@jamfm.nl of ga naar ons digitale clubhuis. Dat is altijd gezellig op de zondagavond. jamfm.nl/chatroom.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en de A9 dicht tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Van vrijdag 29 mei 8 uur tot maandag 1 juni 5 uur in de ochtend is de A9 in beide richtingen dicht. Vanaf oprit 5 Amstelveen Startshart richting Schiphol Haarlem blijft de A9 open. Ook is de A9 dicht van vrijdag 5 juni 8 uur 's avonds tot maandag 8 juni 5 uur in de ochtend. Vanaf oprit 6 Aalsmeer.

Met dank aan Raymond deze van Nonna Hendrix. Why Should I Cry? En daarvoor Sky met That's The Way. En die draaiden we speciaal voor Arnold. Dankjewel voor die verzoekplaten. Jam FM, where the magic is in

0: Renee en Angela en Take Me To The Limit. Met dank aan Leo die deze had gedoneerd voor Jam FM. Daarvoor Breakwater.
1: Close your eyes and what do you hear?
2: It's Jam FM.
0: En A Taste of Honey. Een beetje van die honing. Het is wel weer de tijd voor een lekker potje de honing. Zorg ervoor dat je voldoende bloemetjes in je tuin hebt. Zodat de bijen ook bij jou langskomen. En ja, dat jij kan genieten van honing. Overigens, zonder honing, waar zouden we zijn, hè? Zonder bijen, geen bestuiving. Zou de mensheid dan echt vergaan? Dat wordt wel over gesproken. Nou, laten we dat maar niet in het doemscenario zien. Maar er zijn te weinig bijen in de wereld. Dus ja, zorg ervoor dat je ze wat ruimte geeft. Deze plaat is ook aangevraagd. Boogie, Oogie Oogie en de groep die heet Taste of Honey. Nou, als je de oude hoesjes bekijkt. Ik ken er wel die maxi-singles en die singeltjes, 45 toeren. Dan weet je waarom ze A Taste of Honey heten. Ik zou zeggen, zoek het uit. Zometeen in het tweede uur nog heel veel mooie verzoekplaten die eraan komen. Onder andere de S.O.S. Band en het Nederlandse Fruitcake. En de Brooklyn Dreams. Verzoekplaten zijn nog steeds welkom. Dus je kunt de lijst aanvullen, want dit radiostation draait tot middernacht. Verzoekplaten op basis van wat jij aanlevert. Dus jij zit aan het stuur van deze radiozender tot middernacht.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en...
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Familiebedrijven delen kennis over opvolging en toekomst. En Nationale Buitenspeeldag woensdag 10 juni in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Familieondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer kwamen de afgelopen maanden bijeen tijdens het familiebedrijvenprogramma van de ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Thema's als bedrijfsoverdracht, generatiewisseling en samenwerking stonden centraal. Tijdens bijeenkomsten bij BDO en Gomez deelden deskundigen en ondernemers ervaringen en inzichten over continuïteit en bedrijfscultuur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 september bij familiebedrijf Koudijs dat 110 jaar bestaat. Daarvoor zorgt Rabobank een sessie over financiële toekomstplanning. Het programma maakt deel uit van Amstelveen Next en wordt ondersteund door Rabobank en Stadsfonds Amstelveen. Amstelveen staat woensdag 10 juni in het teken van de Nationale Buitenspeeldag. Basisschoolkinderen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten op 3 locaties. Children's Park in Randwijk, Speelplein Middachten in Westwijk en Speelplein Hortensialaan in Keizer Karelpark. Er zijn onder meer luchtkussens, sportspellen en een stepparcours. Kinderen kunnen stempels verzamelen voor prijzen van Jog Amstelveen. In Randwijk worden daarnaast een inclusieve buitenspeeldag georganiseerd met activiteiten als rolstoelbasketbal en duofietsen. De organisatie roept kinderen op samen buiten te spelen omdat veel kinderen dat nu te weinig doen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

beginnen we deze show in gelijk in de originele lange 12-inch uitvoering hier op Jam FM. Jolanda die had hem getipt om te draaien hier op de radio. En dan doen we dat ook meteen, hè?

0: Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo dikke bandenraces komen naar Ouderkerk aan Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo dikke bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De dikke bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De dikke bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in finishen ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Nou, ik vond hem origineel gevonden uit 1982, die plaat. Maar dit is dan Paul Hardcastle, niet Rainforest. Maar ja, als er te weinig regen is en iemand denkt van ik ga even barbecuen of ik gooi daar mijn sigarettenbeukje neer, dan krijg je Forest Fire. Met dank aan Jan in ons digitale clubhuis gaan we 3 jaar verder in de tijd. 1985 van het album Zero One, wie kent het niet?

met een synthesizer en ja, misschien een Lindrum of een TR-808. Op die wijze maakt hij al die tracks en inmiddels ja, heel wat jaartjes in de industrie bezig. Zijn dochter is ook de muziekwereld ingegaan. Niet helemaal jammable om te draaien, maar het zijn goede platen. En ja, ik werd wel geschokt.

nieuwe compositie. Andere instrumenten. En echt lekker hoor. Waarom kwam ik naar Californië toe? Vanwege het mooie weer. En dat hebben we natuurlijk een tijdje hier in Nederland. Dat prachtige weer. Leon Ware. In deze nieuwe 2026 versie. En ja, deze moet gewoon gedraaid worden op zondagavond in de Sunday's Classic Summer Request.

0: Leon Heywoods. En die komt op de radio dankzij Leo. Dat is ja, heeft iets te maken met tenderoni. Nou, ik zou zeggen, is dat iets wat je op kan eten? Zo klinkt het wel, hè?
1: Young, fine, tender.

Ja, mooi samengesteld deze plaat. De Brooklyn Dreams. Violen en al die geluiden die erbij horen. Om een plaat helemaal warm en vol te maken. Op zondagavond draaien dit soort platen in de Sunday's Classic Request. Met dank aan jou, de luisteraar. Want jij zit daar aan die kant om al die mooie mailtjes naar de studio te sturen. Of in de chatroom platen aan te vragen. Music, Harmony and Rhythm, zo heet deze track. En ja, degene die nog even richting het tijdsend draait, dat is Comico. Met Feel Alright, zo meteen tussen 8 en 10

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelderdoom in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Tentoonstelling De Toekomstparade in Amstelveen. En gemeente stopt onderzoek naar doorfietsroute. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Toekomstparade is afgelopen donderdag geopend in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen. De interactieve tentoonstelling beleeft daar haar landelijke première en is tot en met 16 juni te bezoeken. Bezoekers vanaf 8 jaar ontdekken installaties en opdrachten rond duurzaamheid, technologie en inclusiviteit. Aanleiding vormt onder meer onderzoek van het SCP over zorgen rond klimaatmaatregelen. Naast de tentoonstelling organiseert de bibliotheek extra activiteiten zoals Swapshare op 31 mei, de Free Fashion Kledingcar en bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid. Meer informatie staat op de website van de bibliotheek. En de gemeente Haarlemmermeer stopt het onderzoek naar een nieuwe doorfietsroute door het centrum van Bad Hoeverdorp. Bewoners uiten kritiek op mogelijke gevolgen voor verkeersveiligheid en groen rond het Vierbuizenmeertje. Volgens de dorpsraad werden inwoners te laat betrokken, wat wethouder Maria Ruigrok weerspreekt. Alternatieve routes voldeden volgens de gemeente niet aan de verkeerskundige eisen. Wel blijven andere maatregelen in beeld, zoals een maximumsnelheid van 30 km per uur op de Burgemeester Amersfoortlaan en mogelijk een tijdelijke afsluiting van de Slotenbrug voor autoverkeer tijdens de spits. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

Girl is het eerste soundtrack van het album van de Amerikaanse zangeres songwriter Madonna. Het werd uitgebracht op 20 juli 87 in het Verenigd Koninkrijk en op 21 juli 87 in de Verenigde Staten voor het mooie album label Sire Records ter promotie van de gelijknamige film. Een hele goede avond.

The Limit. En hey, yeah, op deze mooie zondagavond. Je hoort luistert naar jouw Jam FM. Ron Rocks tot 10 uur met jouw mooie parels. Lovey Dovey van de Amerikaanse R&B zanger Tony Terry. De bekende romantische nummer verscheen in 1987 op zijn debuutalbum Forever Yours.

0: van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl.

0: van 8:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo dikke bandenraces komen naar Ouderkerk aan de Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo dikke bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De dikke bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De dikke bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in een finishje ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
0: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij

bekend als de Nederlandse top 40 tune. Ja toch, om dat allemaal een beetje mee te geven. Hey, ik heb nog een mooie request hier bij mij liggen. Simone vroeg mij of ik iets voor haar wilde draaien. Nou, natuurlijk wil ik dat wel. En ik weet dat je nog wel best wel een Italo trekjes hebt. Deze wil ik even met je delen.

maar even een portie Italo voor dit moment. Ron Rocks. Met jouw favoriete parels. Als jij nog een hele leuke request weet, laat jouw reactie zomaar. Ron at JamFM. Ik zei Jam. JamFM, de snipperet. Goed. Hier hoor je alleen maar de allermooiste tunes. Ik wil je toch even de laatste paar minuutjes voor het nieuws nog eventjes even naar een tropisch eiland met je gaan. Om daar even die heerlijke

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het.

0: Nieuwsradio.com.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Tentoonstelling De Toekomstparade in Amstelveen. En gemeente stopt onderzoek naar doorfietsroute. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Toekomstparade is afgelopen donderdag geopend in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen. De interactieve tentoonstelling beleeft daar haar landelijke première en is tot en met 16 juni te bezoeken. Bezoekers vanaf 8 jaar ontdekken installaties en opdrachten rond duurzaamheid, technologie en inclusiviteit. Aanleiding vormt onder meer onderzoek van het SCP over zorgen rond klimaatmaatregelen. Naast de tentoonstelling organiseert de bibliotheek extra activiteiten zoals Swapshare op 31 mei, de Free Fashion Kledingcar en bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid. Meer informatie staat op de website van de bibliotheek. En de gemeente Haarlemmermeer stopt het onderzoek naar een nieuwe doorfietsroute door het centrum van Bad Hoeverdorp. Bewoners uiten kritiek op mogelijke gevolgen voor verkeersveiligheid en groen rond het Vierbuizenmeertje. Volgens de dorpsraad werden inwoners te laat betrokken, wat wethouder Maria Ruigrok weerspreekt. Alternatieve routes voldeden volgens de gemeente niet aan de verkeerskundige eisen. Wel blijven andere maatregelen in beeld, zoals een maximumsnelheid van 30

lekker deze hele mooie van Aretha Franklin die je hier hoorde. Hier op jouw Jam FM. Ik wil toch even het stapje nog wel een beetje maken naar zomerse klanken. Dan neem ik je mee met namelijk het mooie eiland Pinero. Ik weet dat je dat nog kunt herinneren. Hele mooie tropische eilanden. De Pet Shop Boys, die zingen erover.

0: Shop Boys, hier op jouw Jam FM. Nou, heb je nog een heerlijke tune voor mij? Ik zou zeggen, laten we er even voor aftellen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ron en Jam FM.nl.
1: En dan nu...

0: Namelijk.
1: In het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstellanddag op 7 juni en eerste noodsteunpunt in dorpshuis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Amstellanddag. In deze 18e editie staat alles in het teken van NextGen. De waarde van het landschap voor toekomstige generaties. Het evenement valt samen met het 20-jarig bestaan van de stichting. Landschap dat verdwijnt komt nooit meer terug, aldus de voorzitter Wim Zwanenburg. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud, zoals een bakfietstocht, Amsterdam bekijken vanaf het water en wandelen naar de stille plek in Polder de Ronde Hoep. De dag opent feestelijk om 10:30 in de ochtend en alles in het teken van de natuur. Een programmaboekje met kaart, de route van de stempeltocht en openingstijden is beschikbaar via www.beschermamsterland.nl. D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 28 mei een motie ingediend voor de realisatie van een noodsteunpunt in dorpshuis in Duivendrecht. Het is belangrijk dat ook inwoners die zich geen eigen noodpakket kunnen veroorloven toegang hebben tot hulp in noodsituaties. De motie werd uiteindelijk raadsbreed aangenomen. Ook is er aandacht voor kwetsbare bewoners van Oude Kerk en Waver. Meer nieuws zo over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

Een Sunshine Band en Shake, Shake, Shake. En Dance Zie en heel veel nog meer had zij namelijk nog in petto namelijk. En ik zei vooral eigenlijk net, ik wil daar eigenlijk wel een stukje knoflook daar overheen hebben. Waar we daar weer op reacties hebben gekregen. Nou, och, we krijgen zoveel reacties. Oh, zoveel reacties, echt waar. Waarop Sietske eigenlijk weer op reageerde namelijk.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembele beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Familiebedrijven delen kennis over opvolging en toekomst. En Nationale Buitenspeeldag woensdag 10 juni in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Familieondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer kwamen de afgelopen maanden bijeen tijdens het familiebedrijvenprogramma van de ondernemersvereniging Amstelveen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Thema's als bedrijfsoverdracht, generatiewisseling en samenwerking stonden centraal. Tijdens bijeenkomsten bij BDO en Gomez deelden deskundigen en ondernemers ervaringen en inzichten over continuïteit en bedrijfscultuur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 september bij familiebedrijf Koudijs dat 110 jaar bestaat. Daarvoor zorgt Rabobank een sessie over financiële toekomstplanning. Het programma maakt deel uit van Amstelveen Next en wordt ondersteund door Rabobank en Stadsfonds Amstelveen. Amstelveen staat woensdag 10 juni in het teken van de Nationale Buitenspeeldag. Basisschoolkinderen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten op 3 locaties. Children's Park in Randwijk, Speelplein Middachten in Westwijk en Speelplein Hortensialaan in Keizer Karelpark. Er zijn onder meer luchtkussens, sportspellen en een stepparcours. Kinderen kunnen stempels verzamelen voor prijzen van Jock Amstelveen. In Randwijk worden daarnaast een inclusieve buitenspeeldag georganiseerd met activiteiten als rolstoelbasketbal en duofietsen. De organisatie roept kinderen op samen buiten te spelen omdat veel kinderen dat nu te weinig doen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

is deze Rise en Rise to the Top. En dat doen we tot 12 uur. De top van deze zondag en deze week. Ik had er nog een paar klaarstaan die in tussen 6 en 8 aangevraagd zijn. Waaronder toch wel deze van Nederlandse bodem. Die blijf ik altijd mooi en leuk vinden. En daarom dacht ik, laten we dan ook gelijk goed doen. Dit keer, ja, absoluut. Met goed doen.

0: Ja. Wie was ze? Oh ja. Hey, we hebben nog een drop vandaag.
1: Hi, I'm Vanessa Holmes. And you're listening to Jam FM. Always smooth and funky.
0: Yeah.
1: 104.9.
2: The ultimate old and new school mix.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembele beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. Het weer vanavond.

0: Vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rabo dikke bandenraces komen naar Ouderkerk aan de Amstel tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zondag 7 juni staat Ouderkerk aan de Amstel in het teken van wielerplezier voor jong en oud tijdens de ronde van Ouderkerk aan de Amstel. Onderdeel van het programma zijn de populaire Rabo dikke bandenraces. Laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op hun eigen fiets of loopfiets. De dikke bandenraces zijn bedoeld om kinderen op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met fietsen en bewegen. Deelnemers rijden in verschillende leeftijdscategorieën een kort parcours in een veilige en feestelijke omgeving. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. De dikke bandenraces zijn een landelijk initiatief om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wielersport. De kinderen gaan sowieso met een t-shirt en een mooie medaille naar huis. Ook hebben we weer de 52e editie van de Ronde van Ouder Amstel. De ronde wordt georganiseerd door wielervereniging De Amstel, WV De Amstel, en lokale ondernemers. De wielrenners en rensters starten in finishen ter hoogte van Sportcafé De Bindelwijk. Meer informatie over deze mooie dag is te vinden op cyclefunproductions.org. Dus cyclefunproductions.org. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

inner life. And I'm caught up in a one-night love affair. Nou, ik hoop niet dat je daarin terecht bent gekomen. We draaien uiteraard de extra mooie

voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze...

Vind je me niet leuk? Vind je hem leuk? Vind je hem niet leuk? Vroeger had je van die dingetjes, die kon je vouwen. Met vier van die blaadjes. Ze houdt van me, ze houdt niet van me. Ze houdt van me, ze houdt niet van me. Nou, daar ging dat plaatje weer over. Een niveau

de ene naar de andere knaller van een hit in de jaren 80. En hoe vaak heb ik Level 42 live zien spelen? Ik denk dat dat toch wel boven de 10 keer is geweest. Dus het is geen verrassing meer. Hot Water is altijd een mooie live uitvoering. En we gaan wat draaien. Speciaal voor ons.

Cool Notes. De Cool Runners. Sorry, zei ik nou de Cool Notes? Ja, dat zei ik echt. Hè. Met Play the Game, So You Think It's Funny. Helaas in het ziekenhuis opgenomen deze man met een hartaanval. Had in 2020 ook al een keer een hartaanval. Dus ja,

weer gebeuren. Heel onverwacht staat hij om de hoek te wachten en dan komt de liefde ineens langs. Donald Byrd, die zong erover jaren terug alweer. En je hoort deze mooie lange uitvoering hier op Jam FM. Kreeg nog een request binnen. Ja, dankjewel. Die komt bij Lees vandaan. En interessant. Rosie Vela met Magic Smile bij Mr. K. De edit dan, hè? Hier op Jam FM. En we gaan richting het tijd zijn van middernacht. De Quiet Storm is er zometeen. Maar ik ben nog even terug met een stukje. Heel klein stukje instrumentaal, denk ik. Of we gaan, nee. Deze gaat gewoon door tot middernacht. Ik zeg goeiedag morgen en geniet.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen